beter in schier. Bekleren voel van begieren, maar zacht schier. Ik leid weer op een eigen schier. Als je het me gebeten, voel die pittenbrood. Ik zoek er op de gemoer, het voelt jouw fiedel. Ze teuren dik, ze oeren dik, ze mooren dik. Maar op listing zeg ik, die ganze shit me gebeten. Zal me hoeken voor die ganze toys. Ga je me schoen, die was time schat. Ik weet niet, wat ze tien, wat ga je ervoor. Ik ben de ganze vermoord, de ganze verplanterd. Wat die ik met een rasje doe. Oh, oh, maar ik zoek er een zaak, ik heb een schap. Want als ik, wat mag ik, dat dan? Bent je daar fish, dik of fleisch?